0: enzovoorts aan het zien.
1: En de volgende zijn.
2: 617, I'm not fair tracking.
3: Thank you.
0: Five, eight, seven, back in.
3: 10-4.